is dit love? Ik ben 97B. Bonjour. We gaan eigenlijk bij breakfast. Ik heb het al zitten of 7 minuten. Dolodo, bonjour. We spelen het in Zap Tayeb. We spelen het om Tayeb. We spelen het in het weekend Tayeb. We staan allemaal listas. We gaan het in de tas. We gaan het in de sala.